0: urenlang hun huis uit nadat de drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa! Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Riverside, motherfucker.

0: is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Geel was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

voor zelf, nee, we delen niet meer. Spelen niet meer, ik gewoon we stelen niet meer. We zijn deftig nu, we zijn deftig. We zijn deftig nu, we zijn deftig. We zijn deftig nu, we zijn deftig. Kom bij mijn show, die shit.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De burgemeester en de politie in Zuidplas hebben 5 mensen bedankt voor hun optreden nadat enkele weken geleden een vrouw te water raakte in Nieuwekerk aan den IJssel. Hoewel het slachtoffer het helaas niet heeft gered, wordt hun optreden enorm gewaardeerd. De betrokkenen haalden het slachtoffer uit het water en begonnen direct met reanimeren. Het vijftal werd uitgenodigd op het gemeentehuis en ontvangen door burgemeester Han Weber en de politie. Daar stonden zij samen stil bij het incident en werden zij persoonlijk bedankt. Kirsten Jaarsma, Wubbo Tempel en John Jansson hebben de burgemeester W. van Waningpenning ontvangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe coalitie van Samen voor Krimpen en de SGP van start gegaan in Krimpen aan den IJssel. Nu het nieuwe college is begonnen, is ook afscheid genomen van een aantal wethouders. Het drietal ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als wethouder. De Krimpense judoka Jaël van Heemst is door de judobond geselecteerd voor het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Het WK judo vindt plaats van 4 tot en met 11 oktober. Het is de eerste keer dat Van Heemst deelneemt aan het WK bij de senioren. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 18 juli. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. En afgezien van een enkel spatje blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 waait uit de noordwestelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Vanavond en vannacht weinig verandering. En bij een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. En zondagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Op maandag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op dinsdag nauwelijks enige verandering. De zonnige perioden zijn wat langduriger. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Er is veel bewolking en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En woensdagmiddag wordt het maximaal zo'n 19 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa! Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De burgemeester en de politie in Zuidplas hebben 5 mensen bedankt voor hun optreden nadat enkele weken geleden een vrouw te water raakte in Nieuwekerk aan den IJssel. Hoewel het slachtoffer het helaas niet heeft gered, wordt hun optreden enorm gewaardeerd. De betrokkenen haalden het slachtoffer uit het water en begonnen direct met reanimeren. Het vijftal werd uitgenodigd op het gemeentehuis en ontvangen door burgemeester Han Weber en de politie. Daar stonden zij samen stil bij het incident en werden zij persoonlijk bedankt. Kirsten Jaarsma, Wubbo Tempel en John Jansson hebben de burgemeester W. van Waningpenning ontvangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe coalitie van Samen voor Krimpen en de SGP van start gegaan in Krimpen aan den IJssel. Nu het nieuwe college is begonnen, is ook afscheid genomen van een aantal wethouders. Het drietal ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als wethouder. De Krimpense judoka Jaël van Heemst is door de judobond geselecteerd voor het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Het WK judo vindt plaats van 4 tot en met 11 oktober. Het is de eerste keer dat Van Heemst deelneemt aan het WK bij de senioren. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 18 juli. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. En afgezien van een enkel spatje blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 waait uit een noordwestelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Vanavond en vannacht weinig verandering. En bij een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. En zondagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Op maandag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op dinsdag nauwelijks enige verandering. De zonnige perioden zijn wat langduriger. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Er is veel bewolking en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En woensdagmiddag wordt het maximaal zo'n 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws.

Goedemorgen luisteraars, daar zijn we vanmorgen weer. Fijn dat jullie weer op ons hebben afgestemd op het programma Religieus op Verzoek. Vandaag is het alweer de 14e juli. En is de maand ook alweer bijna half om. Het is weer een hele mooie dag. Misschien is soms een beetje te mooi en te warm. Maar we doen het ermee. In de studio vandaag zijn aanwezig Arjan en Marcel aan de telefoon en aan de knoppen. En Jacob doet de presentatie. Ik heb nog een beetje ruimte over tegen het eind van het programma. Weet u nog een mooi lied? Dan belt u even telefoonnummer 010-451-7777. En dan kan die er alsnog bij. Dan wil ik snel beginnen met ons eerste nummer. En die is altijd instrumentaal. En we beginnen met het lied Kroon hem met de gouden kroon. Met Danielle van Laar op de dwarsfluit en Peter op de orgel en piano.

En dan kom ik bij ons eerste verzoek. En die komt van mevrouw Purperhart. Die is nog van vorige week. Toen hadden we hem niet. We hebben hem opgezocht. Hij was bestemd voor iedereen. En ze wilde graag horen het lied Op die dag in de hemel. Het is een opwekkingslied nummer 818. Deze keer wordt dat gezongen door 1800 mannen in Katwijk. En ieder krijgt de zegengroet van mevrouw Purperhart.

En dan kom ik bij het eerste verzoek van vandaag. En die kwam van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Heer, wees mijn gids. Deze keer wordt er gezongen door het Westlands Mannenkoor.

En dan ons volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied 10.000 redenen. Deze keer wordt het gezongen door Sanne van der Bosch.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Ida de Jong en ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied O Denk aan het Huis bij de Heer. Deze keer wordt dat gezongen door het Jo Vincent Quartet.

0: En dan komt het volgende verzoekje, komt van mevrouw Annie Crezee. En ze bestemt het voor de heer Jan Ore. Ze wil graag laten horen het lied Het Zebrapad. En daar hoort het lied Neem Heer Mijn Beide Handen Bij. Deze keer wordt het gezongen door het mannenkoor uit Den Haag.
1: Soms ligt een meditatief moment zomaar in een kleine gebeurtenis op straat. 83 jaar was hij. Sinds een poosje in een zorgcentrum, even eruit voor een boodschapje. Bij een stoplicht gebeurde het volgende. Ik stond voor het naaste zebrapad, maar het sein sprong juist op rood. De auto's raasden langs me heen, de wielen van de dood. Ik voelde een vuistje warm en zacht zich nestelen in mijn hand. Twee heldere ogen vroegen mij: mag ik mee naar de overkant? Een knipoog en een handgebaar, die zeiden hem genoeg. Hij kneep mijn hand wat vaster beet, zonder dat hij meer vroeg. Groen, hoorde ik zijn hoge stem. Nog vaster greep zijn hand. Wij kruisten samen het zebrapad op weg naar de overkant. Op het trottoir liet hij me los. En hij zei: tot morgen vroeg. Dan mag ik toch weer met u mee. 11 uur is vroeg genoeg. Zijn blind vertrouwen trof mij zeer. Was mijn geloof maar zo groot. In hem die op de levensweg de vaderhand mij bood. Heer, houdt gij in uw vaderhand mijn oude hand gevat. Straks, bij de laatste oversteek van het laatste zebrapad.

volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe en ze bestemt het voor ons team. Ze wil ons sterkte wensen met de reis hierheen en terug vanwege de warmte. Maar in de studio is het lekker warm, dus wij zijn haar heel erg dankbaar. Ze wil graag hopelijk een beetje een wat vrolijker lied. Zie ons wachten aan de stromen, om een beetje af te koelen natuurlijk. En deze keer wordt het gezongen door een christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus. En wij krijgen de groeten van Ria.

En als volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Amazing Grace. Deze keer wordt er gezongen door het Walgers Jongerenkoor.

En ons volgende verzoekje komt van mevrouw Gree den Breien en ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Een boog in de wolken als teken van trouw. Dit komt van het lied Ik zal er zijn en dat wordt weer gezongen door de groep Selah.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressey. En ze bestemt het voor mevrouw Riet Lagendijk. Ze wil graag horen het lied Groot is uw trouw, o Heer. Deze keer wordt het gezongen door het christelijke mannenkoor Assen.

Het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is Ik wil jou van harte dienen. Deze keer wordt het gezongen door Sharon Kips en het Vocal Company en Samenzang.

Het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is Mensen geef elkaar de hand. Deze keer wordt het gezongen door het Van Gemerens familiekoor.

En dan kom ik alweer toe aan ons laatste lied. En dat lied dat heet I Have a Dream. En deze keer wordt dat gezongen door het christelijke mannenkoor Prins Alexander.

En met deze, dit lied, I Have a Dream, nemen we weer afscheid van jullie. Dan is het uur alweer voorbij. In de studio waren aanwezig Arjan en Marcel aan de telefoon en aan de knoppen. Jacob deed de presentatie. En ik hoop dat aanstaande zondag van 8 tot 9 de herhaling er weer is. Dan kunt u deze liederen nog een keer luisteren. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne week toe. Met toch wel mooi weer, niet te heet. En misschien een bui regen tegen het weekend. En dan hoop ik jullie verder komende dinsdag weer aan de radio te ontmoeten. En dan wens ik jullie nog een hele fijne, gezonde week. Tot kijk.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. De Merwedebrug bij Gorkum is per direct afgesloten voor vrachtverkeer. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg te zijn. Vrachtwagens moeten nu omrijden. De afsluiting heeft geen gevolgen voor vakantieverkeer. Het is nog niet bekend hoe lang de brug afgesloten zal zijn voor vrachtwagens. Een scooterongeluk in het centrum van Rotterdam. Vanochtend vroeg knalde de scooter in een bocht tegen een betonnen rand. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Na een test van de politie bleek een van de mannen onder invloed te zijn. Hij is aangehouden. Goed nieuws voor bewoners van de wijk in Den Haag. Zij konden weer thuis slapen. 200 mensen moesten hun huis 2 dagen uit nadat er een drugslab in een woning werd gevonden. Het lab werd vrijdag ontdekt. Gisteren zijn alle gevaarlijke stoffen uit het pand gehaald. De politie heeft inmiddels 4 verdachten aangehouden. En Engeland heeft de troostfinale op het WK gewonnen. Het was een wedstrijd vol doelpunten. De eerste viel al in de 3e minuut. Tegen Frankrijk werd het uiteindelijk 6-4. Vanavond wordt de finale gespeeld. Die strijd gaat tussen Spanje en Argentinië. En dan nog het weer. Een mix van zon en wolken vandaag. Blijft droog en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongens zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken,

0: blijft voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam is de bestuurder van een scooter aangehouden. Na een verkeersongeluk. Hij zou onder invloed van drank of drugs zijn geweest. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg op de Boompjeskade. De scooterrijder crashte in een bocht tegen een betonnen rand. Twee mannen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Bewoners van een wijk in Den Haag zijn weer thuis. Ongeveer 200 mensen moesten de afgelopen dagen hun huis uit. Vrijdag werd er een drugslab in de straat gevonden. Gisteren zijn alle gevaarlijke stoffen uit het pand gehaald. Er zijn 4 verdachten door de politie opgepakt. Kleding, accessoires en schoenen die niet zijn verkocht mogen vanaf vandaag niet meer worden vernietigd. Dat verbod geldt in de hele Europese Unie. Is bedoeld om verspilling tegen te gaan. Jaarlijks gaan tonnen textiel de prullenbak in zonder dat iemand het ooit heeft gedragen. Het verbod geldt nu alleen voor grote ketens. Kleinere producenten krijgen er pas in 2030 mee te maken. En een bijzonder moment voor Rotterdam vandaag. Op Katendrecht wordt een speciale editie van het weekblad Donald Duck onthuld. Die is gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. Onder meer de Kubuswoningen en de Erasmusbrug komen voorbij in het avontuur. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En het weekblad is vanaf dinsdag te koop. Dan het weer. Zon en wolken vandaag. Wel droog en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
3: Capelle. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: nog vaker.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Springer Lindeloo.

0: De 15-jarige Jerry Som leefde vorig jaar in Capelle aan de IJssel, waar de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof. Tot vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van het slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongen zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jellison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jellison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zondag een periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam is de bestuurder van een scooter aangehouden na een verkeersongeluk. Hij zou onder invloed van drank of drugs zijn geweest. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg op de Boompjeskade. De scooterrijder crashte in een bocht tegen een betonnen rand. Twee mannen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Bewoners van een wijk in Den Haag zijn weer thuis. Ongeveer 200 mensen moesten de afgelopen dagen hun huis uit. Vrijdag werd er een drugslab in de straat gevonden. Gisteren zijn alle gevaarlijke stoffen uit het pand gehaald. Er zijn 4 verdachten door de politie opgepakt. Kleding, accessoires en schoenen die niet zijn verkocht mogen vanaf vandaag niet meer worden vernietigd. Dat verbod geldt in de hele Europese Unie. Is bedoeld om verspilling tegen te gaan. Jaarlijks gaan tonnen textiel de prullenbak in zonder dat iemand het ooit heeft gedragen. Het verbod geldt nu alleen voor grote ketens. Kleinere producenten krijgen er pas in 2030 mee te maken. En een bijzonder moment voor Rotterdam vandaag. Op Katendrecht wordt een speciale editie van het weekblad Donald Duck onthuld. Die is gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. Onder meer de Kubuswoningen en de Erasmusbrug komen voorbij in het avontuur. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En het weekblad is vanaf dinsdag te koop. Dan het weer. Zon en wolken vandaag. Wel droog en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: was up.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Springer Lindelo. De 15-jarige Jerryson die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongens zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerryson en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerryson uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zeekazetvandaag.nl.
3: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Transportbedrijven zijn niet blij dat vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen rijden. Dat is omdat het staal in de brug niet sterk genoeg is. De transportsector vreest dat het flink wat extra kosten oplevert. Hoe lang vrachtwagens niet over de brug mogen is nog niet bekend. Bussen en hulpdiensten mogen er nog wel overheen. Ook personenauto's mogen de brug wel blijven gebruiken. Er zijn vorig jaar meer mensen uit het buitenland naar Rotterdam gekomen dan dat er stadsgenoten naar het buitenland zijn gegaan. Dat blijkt uit cijfers waar het AD over schrijft. Afgelopen jaar kwamen er bijna 16.000 mensen uit het buitenland voor minimaal 4 maanden naar de stad. De meeste kwamen uit Europa, Azië en Amerika. Ongeveer 13.000 mensen vertrokken juist uit Rotterdam. Opnieuw zijn vannacht steden in Oekraïne gebombardeerd door Rusland, meldt de NOS. Daarbij is een dode gevallen en 16 mensen raakten gewond. Het leger van Oekraïne zegt dat de helft van de Russische raket is neergehaald, net als een groot deel van de drones. Hoofdstad Kiev zou het belangrijkste doel zijn geweest van de aanval. En de eerste bramen en bosbessen van het seizoen zijn alweer te vinden in de natuur. Maar het plukken ervan is niet zonder risico, weet Omroep Gelderland. Een bakje wild plukken voor jezelf, dat mag wel. Maar mensen die tassen vol meenemen, kunnen een boete krijgen. Die kan oplopen tot €4100. Iets meenemen uit het bos mag niet zomaar. Dat geldt niet alleen voor bramen en bosbessen, maar ook voor kastanjes en paddenstoelen. Dan het weer, zon en wolken, wel droog en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: jaar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongens zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. Politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden, het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur.

0: 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Transportbedrijven zijn niet blij dat vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen rijden. Dat is omdat het staal in de brug niet sterk genoeg is. De transportsector vreest dat het flink wat extra kosten oplevert. Hoe lang vrachtwagens niet over de brug mogen is nog niet bekend. Bussen en hulpdiensten mogen er nog wel overheen. Ook personenauto's mogen de brug wel blijven gebruiken. Er zijn vorig jaar meer mensen uit het buitenland naar Rotterdam gekomen dan dat er stadsgenoten naar het buitenland zijn gegaan. Dat blijkt uit cijfers waar het AD over schrijft. Afgelopen jaar kwamen er bijna 16.000 mensen uit het buitenland voor minimaal 4 maanden naar de stad. De meeste kwamen uit Europa, Azië en Amerika. Ongeveer 13.000 mensen vertrokken juist uit Rotterdam. Opnieuw zijn vannacht steden in Oekraïne gebombardeerd door Rusland, meldt de NOS. Daarbij is een dode gevallen en 16 mensen raakten gewond. Het leger van Oekraïne zegt dat de helft van de Russische raket is neergehaald, net als een groot deel van de drones. Hoofdstad Kiev zou het belangrijkste doel zijn geweest van de aanval. En de eerste bramen en bosbessen van het seizoen zijn alweer te vinden in de natuur. Maar het plukken ervan is niet zonder risico, weet Omroep Gelderland. Een bakje wild plukken voor jezelf, dat mag wel. Maar mensen die tassen vol meenemen, kunnen een boete krijgen. Die kan oplopen tot €4100. Iets meenemen uit het bos mag niet zomaar. Dat geldt niet alleen voor bramen en bosbessen, maar ook voor kastanjes en paddenstoelen. Dan het weer, zon en wolken, wel droog en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongens zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit er maar net op.

0: zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Vrachtwagens kiezen er nog altijd voor om over de Merwedebrug bij Gorkum te rijden. Dat is te zien op camerabeelden. Rijkswaterstaat deed gisteren een oproep aan vrachtverkeer om de brug te mijden. Maar er wordt nog niet gecontroleerd op het verbod. Er zijn problemen met de brug. Het staal zou niet sterk genoeg zijn. Omrijden kost flink veel tijd, omdat ook de Papendrechtse brug bij Dordrecht voor 9 maanden dicht is. Goed nieuws voor gebruikers van Facebook en Instagram. Er was een grote storing wereldwijd, waardoor de website en app niet goed werkte. Daar werd flink over geklaagd, ook in Rotterdam. Inmiddels zijn de problemen weer verholpen. In de Koenhaven in Amsterdam is vannacht een lichaam gevonden. Het gaat om het stoffelijk overschot van de opvarende van een schip dat er gisterochtend zonk, meldt NH. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is. De politie informeert eerst de familie daarover. Ook is nog niet duidelijk hoe de boot kon zinken. Daar wordt onderzoek naar gedaan. En een bezoek aan het ziekenhuis liep voor een Frans meisje van 17 anders af dan gedacht. Ze zou worden geholpen aan haar enkel, maar in plaats daarvan werden haar 4 verstandskiezen getrokken. Ze werd verward met een andere patiënt. Het ziekenhuis baalt van de fout en zegt de onderzoeker wat er misging. Er is aangifte gedaan. De tiener moet nog worden geholpen aan haar enkel. En dan nog het weer. Het is een dag met wolken en zon. Wel droog, een graad of 20. Morgen af en toe zon, droog en opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Springer Lindelo. De 15-jarige Jerryson, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een vetpijkroof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar een vijfde jongen zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn vetpijp. Nadat Jerryson en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerryson uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Wordt pas aan het einde van de zomer duidelijk wat er de komende jaren gaat gebeuren met de Merwedebrug. Rijkswaterstaat zegt tegen RTL dat onderzoeken dan pas zijn afgerond. Het kan zijn dat de brug wordt verstevigd of dat een verbod voor vrachtverkeer blijft gelden. Sinds gistermiddag is de brug bij Gorinchem dicht voor het vrachtverkeer. De staalconstructie blijkt minder sterk dan gedacht. Bussen en personenauto's mogen wel over de brug blijven rijden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleanceregister voor. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flik in Rotterdam hebben al iets geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. De influencerbroers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in Amerika. Het Verenigd Koninkrijk had daarom gevraagd. De broers worden verdacht van tientallen strafbare feiten, waaronder verkrachting, mensenhandel en mishandeling. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. En de eerste bramen en bosbessen van het seizoen zijn alweer te vinden in de natuur. Maar het plukken ervan is niet zonder risico. Dat weet Omroep Gelderland. Een bakje wild plukken voor jezelf, dat mag wel. Maar mensen die tassen vol meenemen, kunnen een boete krijgen. En die kan oplopen tot €4.100. Wil je toch je slag slaan? Dan vind je op wildplukwijzer.nl plekken in de regio waar je zou kunnen plukken. Zoals bijvoorbeeld in het Kralingse Bos. En dan nog het weer, een mix van wolken en zon, wel droog, graad of 20. Morgen af en toe zon, droog en opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: dagen.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Springer Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongens zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog

0: op en werden vellen worden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.
2: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikken Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan in Zie te Koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De 15-jarige Jerry Son

0: nadat Charison en de medeverdachte zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Charison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikken Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan in Zie te Koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Vlak voor het fatale moment, een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongens zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jadison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jadison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zondag een periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen. Bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleanceregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: pijn. Nadat Jellison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jellison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoliancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan in Zie te Koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: 105.3 Radio Capelle. Hi, we're my darling Clementine. This is Lou and...
4: This is Michael. And you're listening to
3: Anita's Undercover.

0: Mooie, dit was Johnny Delaware. Het nummer Heaven's Town staat op zijn nieuwe album deze maand uit, On God's Time. Welkom, je bent weer ingeschakeld voor een hele nieuwe Undercover, waarin je zoals gewoonlijk de nieuwste van de nieuwste muziekjes kunt horen. Ik heb al dingen binnen die pas in september gaan uitkomen. Hier en daar een oudere track, en dan heb ik het over 2-3 maanden oud. Maar op de tweede plek nog steeds, en binnenkort iemand anders, Bonnie Raitt. Oud dit, en pas in 1990 uitgebracht op een verzamelalbum, de Bonnie Raitt Collection, waarin zij het geluk had om samen te spelen met Sippy Wallace. Woman Be Wise, live uitvoering Bonnie Raitt. Daarna een singeltje van Davis Coon, Hurricane Man. Komen ze.
1: Yeah.

back there. Don't you go back there, hurricane man.

Zojuist was de titeltrack van het nieuwe album van duo Tips en Obermiller, genaamd Little Kid Heart. Ik ga eens even een flink aantal verschillende genres achter elkaar draaien. Ik begin met de bluegrass van Jackson Hollow. Hun nieuwe album heet Deep Blue Sky en je gaat Wildflower horen. Daarna gaan we naar de blues met Doc Duffy en Bad, B-A-D-D, samenwerking op het album Souvenirs, het nummer Sinking Into the Blues. Daarna, ik ga gewoon heel veel muziekjes achter elkaar draaien. Daarna gaan we naar de gospel soul van Brother Wallace's album Electric Love, het nummer Hope for Hope of Fools. En Rachel Brooke maakt authentieke, lekkere country muziek op haar album This One's For You. En ook daarvan ga ik je de titeltrack laten horen. Achter elkaar bluegrass, blues, gospel, soul en country muziek. Jackson Hollow, Doc Duffy, Brother Wallace en Rachel Brooke. I wanna-

dat was leuk, vond ik zelf. De volgende samenwerking is er eentje van folk country zanger Gray Delisle en Les Green, de echte soulzanger. Een van mijn favoriete albums tot nu toe maakte zij onder de naam Gray and Green. The Pieces wordt het nummer van vandaag. En ik zet His Golden Messenger nog een keer op de playlist van hun album I'm People, het nummer Seneca. Wil je nou teruglezen wat ik zo draai, dan kan dat natuurlijk, want ik maak een playlist en die kan ik je toesturen. Dat doe ik altijd op de maandagen. Laat me weten als je dat wilt. Anita Undercover

Dus weet Jesper Lindell, of Lindel, geen idee hoe je het uitspreekt, pakte zijn koffer en nam zijn gitaren mee en ging in twee verschillende studio's twee verschillende albums opnemen die allemaal 2026 beide uitkwamen. Van zijn laatste album Royal heb ik veel meer gedraaid dan van dat eerste album met de titel 3614 Jackson Highway. Dus ga ik dat album nog even boven water toveren met het nummer She Ain't Gonna Do Right, Jesper Lindell. En daarna zet ik Karen Dahlstrom, ook van twee maanden geleden, nog een keer op de playlist van het album Love These Days, Goodbye Española. Jesper Lindell en Karen Dahlstrom.

heb dit uur heel bewust een aantal albums van een paar maanden terug op de playlist gezet. Want te weinig aandacht, omdat er dan zoveel nieuwe dingen binnenkomen dat ze ondergesneeuwd raken. John R.R. Miller's album is wel helemaal nieuw van deze maand. Van het album The Great Unknowing ga je Cornbread en Pinto Beans horen. Maar van de Band of Heathens heb ik echt te weinig gedraaid. Prachtige band. Hun nieuwste album van 3 maanden geleden heet Country Science. Lead Don't Follow had je eerder gehoord, maar is zeker de moeite waard om nog eens naar te luisteren. De Band of Heathens dus, maar we beginnen met John R. Miller.

Vorige week heb ik je voor het eerst iets kunnen laten horen van die prachtige Tift Merritt. Haar nieuwe album heet Sugar. En Last Ditch Ultimatum wordt het nummer van deze week. En dan eindig ik met die leuke band uit Arkansas, Sad Daddy. Hun album heet Ozark Shine en Kerosene Dream wordt het nummer. En dan vraag ik je of dat je mee verhuist naar het tweede uur. Tot zo, Tift Merritt, Sad Daddy.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleanceregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle. Hi, this is Rob Lutz. You're listening to Anita's Undercover.

is een heerlijke, vrolijke plaat geworden. Die plaat van Sam Platt. Hij noemde zijn nieuwe album Right Where I Belong. En je hoorde het nummer Buster. Hey hallo, je bent blijven hangen voor het tweede uur van Undercover. Waarin ik weer nieuwe dingen heb. Maar ook een aantal albums op de playlist gezet heb van een aantal maanden terug. Domweg omdat ze te weinig aandacht kregen tot nu toe. Maar eerst op de tweede plek van het tweede uur een plaat uit mijn eigen platenkast. Ik ben nog bij de R en zo kwam ik Michelle Rivers tegen. Haar album uit 2022, redelijk recent nog, heet Chasing Somewhere and Going West is het nummer. Daarna, dat is een van die dames die een aantal maanden geleden een album uitbracht, Bobby Dove. Dat album heet Fortune Teller en daarop schrijft ze onder andere het nummer Billie Holiday. Dacht ik, nou, dan ga ik Billie zelf nog even op de playlist zetten. Let wel, 1955, het nummer dat ze Stormy Blues uitbracht. Weet je het nog? Michelle Rivers uit de platenkast. Daarna Bobby Dove. En dan eindigen we dat blokje van drie met Billie Holiday herself.

I lose my man.

J.P. Soares en violiste Anne Harris gingen eerder samen op tour. En nu doken ze samen de studio in om een album op te nemen. Zeer geslaagd, lekker afwisselend. Going to South Carolina staat op hun album Gypsy Blue Review. Daarna een singeltje. Sterker nog, twee singles zie ik. Te beginnen met Kimmy Bidder. Die vind ik leuk, dus ik hoop dat er een nieuw album zit aan te komen. More, More, More, zo heet haar singeltje. En Lance Whalen samen met de band Son of the Velvet Red, die eigenwijze folkmuziek maken, brengen een single uit juli 2026 onder de naam Faith. J.P. Soares samen met Anne Harris en daarna twee singeltjes door Kimmy Bidder. En daarna Lance Whalen samen met de Son of the Velvet Red. Komen ze!

0: eigen wijze muziek maakt de band Son of the Velvet Red. Dus de samenwerking nu ook lekker eigen. Faith, zo heette deze single. We gaan coveren, je weet het inmiddels, na 20, 25 jaar. Elke uitzending twee dezelfde liedjes door anderen uitgevoerd. De aanleiding is, je wil het niet geloven, wederom een nieuw album van Charlie Crockett. Serieus, zijn zesde in anderhalf jaar. Je weet niet waar hij het vandaan haalt, ongelooflijk. Het nieuwe album heet Clovis en hij zette daar een cover op. Don't Take Your Guns. En dan tussen haakjes To Town, want dat is de originele titel. Dus ik ga de versie van Johnny Cash draaien. Altijd een goede aangelegenheid om die beste man weer eens te laten horen. De Fabulous Johnny Cash, die versie heb ik gekozen. 1958, hè, mensen. Johnny Cash dus zo als eerste. En daarna de versie van Charlie Crockett. Tweemaal Don't Take Your Guns To Town.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant

las nog niet zo lang geleden ergens dat deze Charlie Crockett een grote hartoperatie moest ondergaan een aantal jaren geleden en sindsdien sober door het leven gaat. Geen drugs, geen alcohol. Nou vermoed ik zo dat hij, dat is natuurlijk al een hele tour om dat allemaal te stoppen en dan druk bezig blijven lijkt me. En dat levert dan 6 allemaal prima albums op in 1,5 jaar. Dat laatste album heet trouwens Clovis. Ook helemaal nieuw is het album Tender Country van Thomas. En ik heb geen idee hoe je zijn achternaam uitspreekt. Want je spelt het C-S-O-R-B-A. Sorba dan maar. Big Wheels. Thomas Sorba, zo noemen we hem. Tender Country dus het album. En daarna Backline, The Gospel Way. Ja, mooi. Ik hou ervan. Prachtige harmonieën van hun album Turning New Ground.

En dan eindig ik dat blokje van drie met Breakfield. Een zeer aangename band, was voor mij helemaal nieuw. Zij noemden hun album ook Breakfield, handig om te onthouden. En Angel 41 wordt het nummer. Weet je het nog? Thomas Zorba, Backline en Breakfield.

0: eens even spieken op mijn blaadje wat ik bedacht had. Zo aan het bijna einde van het tweede uur. Ja, dat nieuwe, tussen aanhalingstekens, album van Rodney Crowell heet Then Again. Maar heeft eerst 20 jaar onder het stof gelegen voordat hij het nu alsnog uitbrengt. Dat prachtige liedje samen met Lera Lynn en Emmylou Harris gaat het worden voor vandaag. Go Light a Candle, Rodney Crowell. En daarna echtpaar Ferris en Jason Romero nog een keer van hun album These Are the Days That Turn Into Years, het nummer Georgie. Rodney Crowell en Ferris en Jason Romero.
1: So we took one on the chin.

deze uitzending. Jammer, want ik had nog wel 2 uur lekkere muziekjes op een rij kunnen zetten. Dus vraag je of dat je er volgende week weer bij wilt zijn. Dan gaan we gewoon verder met die mooie muziek. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Graag dus tot de volgende keer. En ik zeg het nog maar eens, je kunt me bereiken op anitaundercover@gmail.com. Jim Keller bracht 2-3 maanden geleden het album Vanilli uit. Alleen maar digitaal of op LP te verkrijgen. A Girl Like You gaat het nummer worden. En dan heb ik nog een heel klein stukje Cat Eaton. Deze soulzangeres gaat eruit met een heel mooi klein liedje van haar album What Happens Now, Humming Low. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleanceregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van het slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongens zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachten zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. Politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden, het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zonnige periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag is er meer bewolking en kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en woensdag overdag rond de 19 graden. Ook op donderdag nog steeds een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan in Zie te Koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van het slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongen zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachte zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Op dinsdag nauwelijks enige verandering. Zondag een periode met een paar wolkenvelden, overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleanceregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongens zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachte zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over de zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. En ook morgen waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of

0: ook en op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit de westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleanceregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan in Zietekoop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen.
5: Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zeekazet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. De 15-jarige Jerrison, die vorig jaar in Capelle aan den IJssel bij de McDonald's door de politie werd doodgeschoten naar een fatbike-roof, doet vlak voor het fatale moment een geladen vuurwapen tegen het hoofd van de slachtoffer. Dat bleek vrijdag tijdens de rechtszaak. Volgens de rechtbank ging de beroving gepaard met ernstige bedreigingen en grof taalgebruik. Op zondag 21 september vorig jaar verzamelden 4 minderjarige jongens zich bij de metrostation Alexander. Samen liepen zij naar het station Schollewaar, waar 1/5 jongen zich bij de groep aansloot. Die werd korte tijd later door zijn eigen gezelschap beroofd van zijn fatbike. Nadat Jerrison en de medeverdachte zich de fiets hadden buitgemaakt, reden zij naar de McDonald's. Daar werd Jerrison uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Het nieuwe college van Zuid-Plas zit nog maar net op zijn plek. Maar de verhoudingen tussen coalitie en oppositie staan nu al onder druk. Van een nieuwe bestuurscultuur, waar eerder veel over werd gesproken, lijkt voorlopig weinig terecht te komen. Tijdens de raadsvergadering over zomernota en de financiële tussenrapportage liepen de spanningen hoog op en werden felle woorden uitgewisseld. De politieke partijen gaan daardoor op gespannen voet het zomerreces in. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zeekazetvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 19 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noord- tot noordwestelijke richting.

richting. Een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur zo'n 14 graden, de maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit de westelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over.